vlees zal het nooit veranderen. Ons route nog lang, maar het is recht geen paaien. Het volgt met jouw voetsporen en al die draaien. Want ik het jou lief en jij het voor mij. Die gaten toegegooid en alles lijkt weer mooi.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

0: your man met.
1: Bokko, ons sal julle nooit vergeet.
0: Cause your man met.
1: Ons wil weer jive, soos in 95.
0: Cause your man met.
1: Doen het vir die groen en goud, Bokko.
0: Cause your man met.
1: We love you, Bokko.
0: Cause your man met.
1: In die handen van Bobby Skunstad, hy is op die kwartlijn.
2: Cause you are mates.
3: Bobby, wijs maar jouw tong, jong.

hart schillen koud. Als die wereld de sterren afzijdig en koud. Smeer die gordijnen. Kusijnen in die rust naar je dag.

0: Rusland, je weet
1: maar. Ja, weet je, dit is om train doen, dit is.
0: Hij werd wel altijd zo.
1: Kwart oor op je kop, ja. Ik ga niet een beetje kritiek vat vandaag, nie, maar nou ja, dit is hoe dit is. Het is tijd voor boerenmuziek. Grijp voor mama, grijp voor papa, die bierman, die biervrouw, die hond, die kat, die mop, die bezem. Dit maakt niet. Rechtig zakje. Het is tijd voor boerenmuziek.

0: Dat zijn nou wel ook een paar je drieën gedrukt.
1: Ja, zeg maar, hè. Habana, wie anders? Moet voor jou zeggen, dat is altijd lekker. Ik hoop dat jullie vandaag die rugby zal genieten. Richard zei van mij, hij zei, dank je man. Ons bid van Godse hand voor allemaal. Zeg toch sterkte voor die seuns van Oopje, wat voor die bokkie weer gekies is.
2: Yes.
1: Jan-Riek Dixon onder 13. En het is bij Griekwa die 6e tot die 11e juli.
0: Moet
2: vir jou sê, die rugby wat voor ons lê, wat nou op die provinsiale gedeelte of levels gespeel word, van die klein mannetjies, reg deur soos Akademieweek wat ons vandag bespreek het, Kruivenweek wat ons laas bespreek het, saam met die dames.
1: Ja.
2: Manne, ons gaan regtig waar, ons is gebles, ons gaan soveel het om te kan kyk wat in die volgende paar weke voor ons lê. Natuurlik, ek wil jy nooit vergeet dat die Kruivenweek, die Akademieweek, dit is die toekoms wat daar voor ons lê.
0: Definitief.
1: Ja, stem saam, ek dink dat ons weet nie waar om te kyk nie. En die USASA week is by NMMU. So julle moet weet.
0: Wel, ons het nou van die lig af gesê dat op hierdie stadion kan Rassie seker 3 Springbok spanne kies.
1: Wow, ek stem met jou saam. As jy kyk na wie nie gekies is van vandag. Ja. Sure. Alright, manne, dit is soos het is. Einde van die vluit ons story is uit. Ons wil nie eindelijk klaarmaak nie, maar ons moet, ongelukkig moet die programma aangaan. So doe net jou beste, niemand was nog ooit spyt daar oor. Jy lewe jou lewe voluit tot jy my volgende saterdag vang op amper sê ek voor jou aan een kraai.
2: Hy is in jou kop hoor.
0: Hy in jou kop. Tot ziens jylle.
2: Lekker week met voorlee. Hou die blinkkant boe en gou bokke. Laat ons vandag onszelf gaat uitgeniet hier so in Kuberga en Port Elizabeth.
1: Dat is gou bokke.
0: Gou bokke.

na ander plek. Besittings word gedeeld gelaai, nou soms worde uil gesaai, maak jou hart te jakkels draai. Maar kijk en jy een fout, was dit 7 sakke sout? Kom spuit al net te laat, nu sit ons harte weer op straat, hoe kan ons al

0: 20 trefferparade met Ian Diedriks op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
1: WhatsApp op 082 33 33 67. Luister FM.

En dit was daar meneer Bartu geweest met Sink in die Hemel en ook 'n nuwe vrystelling. En net voor het rijd hulle met die lewe het nie brieke nie en waar hy drie spel afgeskop het na Unies en weer was Kip Moore met The Crown. Die tyd is nou 9:15 en dit beteken 9:45. Sorry, sien ek wil nou terug in tyd gaan. Is 9:15 en dit is amptelik tyd vir hierdie week se Luister FM Top 20 aftelling om te begin. En van die week se Top 20 samenvatting. Twee splinter nuwe toetredes, dat beteken ons het twee uittreetreffers hierdie week. 8 snitte beweeg opwaarts, 7 snitte beweeg afwaarts en 3 snitte bly onveranderd in hulle selfde posisies as laas week. So die hartseer gedeelte, elke saterdagoggend op die top 20 is ons twee treffers wat ons groet as al wel nou twee uittreetreffers is. Ons eerste uittreetreffer, Lea, met dieselfde bly.

0: En dit is hierdie week se 7de posisie, 3 plekke opbeweeg van laas week se 10de posisie. Rowan de Tooy met Dit Sal Lekker Wees, dankie. En net voor dit in die 8de posisie, Ignis met My Beste Pel, wat ook 3 plekke opbeweeg het. En in die 9de posisie, Chris Plakkiestein met Ma, wat 4 plekke opbeweeg het. In hierdie week se 6de posisie het ons vir Elof met Bikkie Chill 1 plek afbeweeg van laas week se 5de posisie. En dan gaan ons ook voor ons met die Luister FM Top 5 hierdie week begin, kyk wat Morula Media se trefferberade aangaan vir hierdie week.
1: Nommer 6. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Danny Smoke met Monica. In die vierde posisie beweeg ons nou na Chris Plakkiestein toe met sy tweede treffer op die trefferparade met Ek Kom Jou Haal, twee plekke afbeweeg van laas week se tweede posisie.
1: Nommer 4.

0: Rick is nou met Bok is beter. Tijd vir my om vir julle te groet. Is 10 voor 12. John Dirker vat oor tussen 12 en 3 met sy program Skatkis. Sy blijger is ingeskakel daarvoor. Van my kant af, tot ziens, tot met volgende week toe. Mag julle een verfrissende en verrukkelijke naweek verder. Ek geniet die rugbywedstrijd later en maak die beste van elke geleentheid en koester elke oomblik. Tough times don't last, but tough people do. En onthou die drie kaas van die lewe hierdie kese om 'n kans te waag om van koers te verander. Van my kant af, cheers vir eers. Ek speel uit met hierdie week se nommer 1 vir 3 weke in 'n ry. Jacobus met Mila.
1: En hier is nommer 1.

0: Astropunt by Berghaal vier sy eerste verjaarsdag en jy is uitgenooi. Kom kuier saam met ons op Saterdag die 27ste Junie van 8:00 die oggend tot 12:00 die middag by Willowstraat Winkelsentrum op die hoek van Circular Island en Willowstraat Fairview. Geniet ongelooflike verjaarsdagaanbiedings en met enige aankoop kry jy gratis boerierol, springmielies en nog vele meer. By Astropunt spesialiseer ons in kleur, kwaliteit en uitstekende waarde vir geld vir jou huis en besigheid. Astropunt by Berghaal. Kleur, kwaliteit en waarde waarop jy kan vertrou. Ons sien jou daar.
1: Astro Paint.
2: Top 20 trefferbrade met Ian Diedriks op Luister FM 90.6. Jou lekker luisterstasie.

0: is ELO, Living Thing. Dat is ook Frank Duval, wat hier die programma geopen heeft.
1: Jy is ingeskakel by die Skatkis saam met John Turke.
2: There ain't no grave can hold my body down.

0: The new seekers, the carnival is over.
1: Marach, marach, marach, John. Sariki, so khanet, so khanet. Kan ik klaar niet mooi dag hier zo'n PE? Ja, ik heb laatst weer een boodschap gestuurd, maar heeft hem blijkbaar zeker niet gekregen. Maar nou ja, mijn vrouw is weer op die machine. En ik is lief voor. En ja, nee, vroeg vanmorgen, toen hangen we al was goed op. En dat is een mooie dag. Speel voor ons enige muziek wat mooi is. Bye, dankie. Mooie dag. Veilige reis toe. Bye, bye.
0: Ja, Rikkie, lekker om al die stem van jou te hoor. Hey man, altijd een hoogtepunt.
2: Johnny boy. Herman is een jongere publiek van de spets. Mysterious job. Ik praat maar vroeg met jou. Ik was vreselijk bezig bij hier die mysterious job. Ik denk het gaat nog erger uit. Ja, geef jullie onze lekker show. Ik luister heel marrig voor jou. Ik ga nergens heen nie. Als die behoorlijk van mij vandaag niet. Daar wat ik in jegers over gepraat heb. Ik heb die girls in contact. Die girls heeft van mij gezegd, sort het. Hulle zal het niet sort. Zo. Vrede van allemaal arbeiden. Mike Otto, Lex, Albert. Jo, en daar is nog miljoenen. Baie arbeiden. Ik kan niet allemaal zijn naam onthouden, man Johnny Boy. De skatkes, om kan ik onthouden. Om naam is Johnny Boy. Oké, Jonah. Ik luister voor jou, hè. Je weet, ik ken ons aan Herman specials. Moet niet vergeten van die ene. 2019, toen ons Japan toe was niet. Robbie Wessel, Legends. Moet hem niet vergeten in die marag niet, alsjeblieft. Dank je, Johnny Boy. Ik praat weer. Cheers, bye. Ik praat maar vroeg. Weet je wat je topic is, maar ik zal weer praten, bye.
0: Hey, ons rolbalkampioen Herman met die mysterious job. En Herman, baie dank je dat je uitgereikt hebt naar mij toe gisteren. En ek is so dankbaar om te hoor, het is uitsorteer, want ek wou baie, baie graag help met daardie story, en ek was bereid om sommer dit vandag te noem ook, maar ek is so dankbaar daarvoor. Herman is absoluut goeie nuus, en ja, Herman is hier vir my soos 'n mede-omroeper hier op die skatkis op 'n Saterdag. As ons hier van hom hoor, dan wil ons vriende by my hoor, waar is Herman? Ach, maak gerus, het draai daar by sy mysterious job on dispatch. Jy sal hom raak kry, jy sal hom sien. Ja, sê Herman. Goeiemiddag, JD. Kan jy asseblief Lisa se klavier speel vir Lisa Vogel van die verre Ierland met haar 27ste geboortedag môre. Ek hoop sy word baie bederf, verlang baie. Lief haar oneindig baie van haar tannie Jolien Burr de Wil. Ja, Lisa Vogel. Ek hoop jy is ingeskakel nou via aanlyn daar so vanuit Ierland. Soos jou tannie hier so sê van die verre Ierland. Baie geluk met jou 27ste verjaarsdag vandag. O nee, dis môre op Vadersdag. Hey Lisa, geniet dit hoor. Goeiemiddag John, ek wil vir Gerard sê gelukkige Vadersdag vir môre. Ons is ongelooflik lief vir hom. En baie dankie alles wat hy vir my doen. Al sê ons dit nie altyd nie, beteken hy so baie vir my en die kinders. En dit kom van Annemarie van Johannesburg. Hey Annemarie, ingeskakel via aanlyn. Dit is altyd 'n hoogtepunt om van al ons vriende via aanlyn te hoor. En julle luister nog steeds so ver uit ons opvangsgebied. Baie, baie dankie vir julle. En Gerard, ek hoop jy daai mooi boodskap ontvang van Annemarie. Wow, ek sien baby is hier.
3: Goeiemiddag, Johnny.
0: Ja, goeiemiddag.
3: Klips.
0: Godlips.
3: Ek sê welkom terug. Bly om weer jou stem te hoor.
0: Ja, vir jou ook, baby.
3: Net aan my kinders en kleinkinders sê nie. Lief en mis julle oneindig baie. Baie dankie, John. En ek is reg vir hierdie rugby vanmiddag, hoor.
0: Ja, maar bongo.
3: Baie dankie, baby vanuit en nog.
0: Ja, sê baby. Ja, nee, ek sien Jason Colby is hier. Hy gaan daar aan die veld trotseer hierso in die baai vanmiddag. Goeiemiddag John, dankie vir jou tyd wat jy opoffer om met ons te wees en ons te kom vermaak met briljante keuses van musiek. Dit word erg gewaardeer. Laat waai met daai liedjies. Ek wag. Ja, go Bokke go, Leonie. Yes, Leonie. Hey, ons is almal opgewonde. Hulle is in die baai. Laat my ook sommer weet of jy gaan daar wees vanmiddag. Laat my 'n bietjie weet. Ek het nog geen fotos ontvang van die groen en goud, nê? Wel op pad hierso na die ateljee toe, het ek gesien 'n paar manne is geklee in daai groen en goud. Bly ingeskakel. Ja, dis El Martino, lewendig, Spanish Eyes.

0: Give it up
1: to El Martino live.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.
3: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
4: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
3: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
4: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
3: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
4: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
3: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
1: Ah, wat as jy nou? Lala.
5: John Durke, op Luister FM,
6: op die skatkis.
1: Sien Hawkeye, stop je lorry, nee.

0: Mensen! Breng bij mij die boek!
1: Hier kom je Ozzy. Kiwis. Engelsen.
0: Anne.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei. Luister FM.

mis ik jou lijf. Collecteer ik wapens om geesten uit te drijven. Ja, tussen je lakens

0: en ons braai te lekker, of manlief braai te lekker natuurlijk. Speel asseblief een lied van Jakkels, dankie. En gelukkige Vadersdag aan al die papas en in die hemel ook. En dit kom van Dulcie af. Dan is nog enigie, enig iets van Gerry Pretorius en van Klipwerf, dankie. En daarin kom van Marina af, ja, Marina Kilian. En jyp, dan kan ons nou weer terug gaan na die muziek toe, nee. Jy is welkom nog van my jou versoekies deur te stuur. So, ons gaan met hom loop so tot so 10 voor 8 se kant. So stuur vir my versoeke deur as jy enig iets spesifieks wil hoor. Reg, volgende het ons vir Fat Man met Dorp toe.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: zijn monden in lek. Ja, je hebt recht geraakt, dat ze blijven u op lek.
1: Heila!
0: Jij weer dan.

0: Goed
1: vastgedraaid, dagels. Lekker laten krijgen.
2: En maar die baan met vleen nummer 6.
3: Een schotrenner.
4: Omdat de kiel worden zo.
5: Doet op een boek om. Om maar als nek zonder zijn rok.
6: Ah.

0: geschossenack. Jan Nasser blieb doch squeeze my.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

aand en welkom net hier op jou lekker luisterstasie. Jy is ingeskakel saam met my, Lourenco, Eike, Lommels, en ek hoef vanavond geselskap hou, vanaf 9 tot en met so net voor 12. Is jy reg om te rik en te rol, te jive en te jol?

Maak gereed, want het is jou trotse Afrikaanse radiostasie, Luister FM 90.6 en ook 89.6. Jy gaat

Astropaint Kuybergaal vier sy eerste verjaarsdag en jy is uitgenooi. Kom kuier saam met ons op Saterdag die 27ste Junie van 8 uur die oggend tot 12 uur die middag by Willowstraat Winkelsentrum op die hoek van Circular Rylaan en Willowstraat Fairview. Geniet ongelooflike verjaarsdagaanbiedings en met enige aankoop kry jy gratis boerierol, springmilies en nog vele meer. By Astropaint spesialiseer ons in kleur, kwaliteit en uitstekende waarde vir geld vir jou huis en besigheid. Astropaint Kuybergaal, kleur, kwaliteit en waarde waarop jy kan

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Ingrid Jonker. Alle dronken. Slinger in die groot zwart zee. Slinger in die groot zwart zee. Rondom Tali. Rondom Trali. Die zwart zee ja en zij zee nee. Die zwart zee ja en zij zee nee.

Alfred Jonker, al uitdronken. Goed verzen wat geen ziel kan lezen, wat geen ziel kan lezen. Tot bij je woord van zoon en woord, waar liefde niemand knieën niet. Waar liefde niemand knieën niet.

was er. Met beloftes dat hij zo groot wordt. Met zijn skadies ons bedrijf. Met mijn oogjes toe en een glimlach.